0: centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien. En dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen.

0: gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Jos Baten uit Oostvoorne is donderdag benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee reikte de onderscheiding uit tijdens Batens afscheidsreceptie bij verzekeraar ASR Nederland in Utrecht. Baten was ruim 45 jaar actief in het Nederlandse bedrijfsleven, waarvan 20 jaar als topbestuurder. Tijdens de financiële crisis van 2008 leidde hij de heropbouw van ASR Nederland. Hegnoos 1 zaterdagmiddag vond op de Dag Hammerschildlaan in Hellevoetsluis een eenzijdig verkeersongeval plaats. De bestuurder verloor de macht over het stuur, raakte de weg en reed een boom omver. De politie nam de bestuurder mee naar het bureau op verdenking van rijden onder invloed van alcohol. Omwonenden melden dat er op deze locatie vaker bijna ongevallen plaatsvinden door te hard rijden. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een bestuurder gewond nadat zijn auto van de weg schoot en achterstevoren in een sloot belandde op de Groene Kruisweg bij Geervliet. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf haalde de zwaar beschadigde auto met een kraan uit het water. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Ab Sierad heeft na 20 jaar afscheid genomen als vrijwilliger bij de rollatorwerkplaats van SWO Spijkenisse. Hij was een van de oprichters van het initiatief dat inwoners helpt met onderhoud en reparaties aan hun rollator. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd hij door collega-vrijwilligers, de teamleider en directeur van SWO in het zonnetje gezet en verrast met een lunch. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein

0: aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, plak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien. En dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwd volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link.

0: reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze

0: Up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Jos Baten uit Oostvoorne is donderdag benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee reikte de onderscheiding uit tijdens Batens afscheidsreceptie bij verzekeraar ASR Nederland in Utrecht. Baten was ruim 45 jaar actief in het Nederlandse bedrijfsleven, waarvan 20 jaar als topbestuurder. Tijdens de financiële crisis van 2008 leidde hij de heropbouw van ASR Nederland. Hegnos 1 zaterdagmiddag vond op de dag Hammerschildlaan in Hellevoetsluis een eenzijdig verkeersongeval plaats. De bestuurder verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en reed een boom omver. De politie nam de bestuurder mee naar het bureau op verdenking van rijden onder invloed van alcohol. Omwonenden melden dat er op deze locatie vaker bijna ongevallen plaatsvinden door te hard rijden. Het ministerie van Justitie heeft de nieuwe opvangnormen voor statushouders bekendgemaakt. In de tweede helft van 2026 moet de gemeente in totaal 16.300 statushouders huisvesten. Ruim 1000 meer dan de doelstelling voor het eerste halfjaar. Gemeenten die eerder te veel of te weinig opvingen krijgen dat meegeteld in de nieuwe doelstelling. Gemeente Nissewaard heeft de eerste 5 maanden van het jaar 49 statushouders gehuisvest. Tot het eind van het jaar moet de gemeente nog 95 statushouders huisvesten. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een bestuurder gewond nadat zijn auto van de weg schoot en achterstevoren in een sloot belandde op de Groene Kruisweg bij Geervliet. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf haalde de zwaar beschadigde auto met een kraan uit het water. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoeksewaard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte

0: In de Rotterdamse haven illegale goederen zijn voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts om 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien. En dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
6: Een nieuw uur Link.

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse techniek lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Hegnoos 1 zaterdagmiddag vond op de Dag Hammerschildlaan in Hellevoetsluis een eenzijdig verkeersongeval plaats. De bestuurder verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en reed een boom omver. De politie nam de bestuurder mee naar het bureau op verdenking van rijden onder invloed van alcohol. Omwonenden melden dat er op deze locatie vaker bijna ongevallen plaatsvinden door te hard rijden. Jos Baten uit Oostvoorne is donderdag benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee reikte de onderscheiding uit tijdens Batens afscheidsreceptie bij verzekeraar ASR Nederland in Utrecht. Baten was ruim 45 jaar actief in het Nederlandse bedrijfsleven, waarvan 20 jaar als topbestuurder. Tijdens de financiële crisis van 2008 leidde hij de heropbouw van ASR Nederland. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een bestuurder gewond nadat zijn auto van de weg schoot en achterstevoren in een sloot belandde op de Groene Kruisweg bij Geervliet. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf haalde de zwaar beschadigde auto met een kraan uit het water. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Ab Sierad heeft na 20 jaar afscheid genomen als vrijwilliger bij de rollatorwerkplaats van SWO Spijkenisse. Hij was een van de oprichters van het initiatief dat inwoners helpt met onderhoud en reparaties aan hun rollator. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd hij door collega-vrijwilligers, de teamleider en directeur van SWO in het zonnetje gezet en verrast met een lunch. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
4: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl.

0: Hoort zo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 20 juni kun je bij kinderboerderij Agatha Hoeve in Oostvoorne terecht voor een gezellige zomermarkt. De markt vindt tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags plaats en je kunt terecht voor allerlei unieke spullen die worden verkocht. Daarnaast zijn er ook allerlei kinderactiviteiten als springkussen en kun je je laten sminken. Meer informatie over de zomermarkt in Oostvoorne vind je op chemiva.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Koffie Hint.

0: Link Actueel.
1: Dinsdag 16 juni vindt om 10 uur 's ochtends de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld plaats in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse. Op diezelfde dag vindt deze workshop ook om 2 uur 's middags plaats in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. Ga voor meer informatie en aanmelden.

0: regionieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Hegnos 1 zaterdagmiddag vond op de Dag Hammerschildlaan in Hellevoetsluis een eenzijdig verkeersongeval plaats. De bestuurder verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en reed een boom omver. De politie nam de bestuurder mee naar het bureau op verdenking van rijden onder invloed van alcohol. Omwonenden melden dat er op deze locatie vaker bijna ongevallen plaatsvinden door te hard rijden. Jos Baten.

0: uit Oostvoorne is donderdag benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee reikte de onderscheiding uit tijdens Batens afscheidsreceptie bij verzekeraar ASR Nederland in Utrecht. Baten was ruim 45 jaar actief in het Nederlandse bedrijfsleven, waarvan 20 jaar als topbestuurder. Tijdens de financiële crisis van 2008 leidde hij de heropbouw van ASR Nederland. Ab Sierad heeft na 20 jaar afscheid genomen als vrijwilliger bij de rollatorwerkplaats van SWO Spijkenisse. Hij was een van de oprichters van het initiatief dat inwoners helpt met onderhoud en reparaties aan hun rollator. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd hij door collega-vrijwilligers, de teamleider en directeur van SWO in het zonnetje gezet en verrast met een lunch. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een bestuurder gewond nadat zijn auto van de weg schoot en achterstevoren in een sloot belandde op de Groene Kruisweg bij Geervliet. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf haalde de zwaar beschadigde auto met een kraan uit het water. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
2: weer.
3: Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
4: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 201020.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar... Dan...

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.
1: Here we go.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de forse brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en

0: in Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
6: Check sundays.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Wethouder Jeroen Posma heeft donderdag 4 juni een expositie geopend met portretten van veteranen uit Nissewaard. De fotoportretten zijn te zien in het gemeentehuis in Spijkenisse. De veteranen zijn gefotografeerd door Jan Brons en geïnterviewd door Martin Marcus. Het project maakt deel uit van een plan van veteranen in Nissewaard om de veteranen de erkenning te geven die ze verdienen. We spraken tijdens de opening van de expositie met veteraan Joop.
2: Het is gewoon fantastisch dat dit gedaan wordt. Het geeft een stukje erkenning van de waardering. Ik ben in Libanon geweest, 6 maanden.
3: Zou je het weer doen?
2: Ja, ik zou zo weer gaan.
3: En waarom?
2: Je wil wat kunnen betekenen voor een ander. En dat is waarom dat ik het gedaan. En dat is waarom dat ik het weer zou doen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.

0: Link Actueel.
1: Op zondag 14 juni kun je een kijkje nemen in zo'n 20 tuin in de Brielse binnenstad tijdens gluren in de tuin van de buren. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort tuin loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's zoals de verkoop van zelfgemaakte kunst of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestoolkit@gmail.com en ontvang meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags.
0: Informatie uit je eigen woonplaats

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet Tom? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Wethouder Igor Bal gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link
9: weer.
10: Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af.

0: Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Je kunt het tijdens deze avonden opnemen tegen andere deelnemers van dit populaire kaartspel. En iedereen is van harte welkom of je nu veel of weinig ervaring hebt. De Bridgeavonden vinden tot en met de maand augustus plaats. En meer informatie over deze activiteit vind je op dijkhuis.nl.
1: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 19 juni kun je vanaf 7 uur 's avonds weer meedoen aan de skatetocht Rollevoetsluis. In een route over ongeveer 10 kilometer skate je samen met honderden andere skaters door Hellevoetsluis en omgeving onder begeleiding van gezellige muziek vanaf de DJ-trailer. Voor de laatste updates en meer informatie kun je terecht op rollevoetsluis.nl.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel plant- en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe

0: inzichten, Spinalflow om je zenuwstel te ontspannen en vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link actueel.
1: Iedere maandag kun je in het Dijkhuis in Vierpolders meedoen aan de zomerbridgeavonden van Bridgevereniging Kleiburg. Je kunt het tijdens deze avonden opnemen tegen andere deelnemers van dit populaire kaartspel en iedereen is van harte welkom of je nu veel of weinig ervaring hebt. De bridgeavonden vinden tot en met de maand augustus plaats en meer informatie over deze activiteit vind je op dijkhuis.nl.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 19 juni kun je vanaf 7 uur 's avonds weer meedoen aan de skatetocht Rollevoetsluis. In een route over ongeveer 10 kilometer skate je samen met honderden andere skaters door Hellevoetsluis en omgeving onder begeleiding van gezellige muziek vanaf de DJ-trailer. Voor de laatste updates en meer informatie kun je terecht op rollevoetsluis.nl.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage. Eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20hellevoetsluis.nl.
4: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 19:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Zondagmiddag rond 16:30 brak een grote brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd.

0: wethouder Igor Bol gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakman...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek. Huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorne Put.

0: Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
1: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link Actueel.
1: Van maandag 22 juni tot en met donderdag 25 juni vindt de nieuwe editie van de Avond Fietsvierdaagse in Nissewaard plaats. Deelnemers van Jong en Oud kunnen gezamenlijk 4 avonden fietsen door de natuur van Nissewaard met afstanden als 8 kilometer, 25 kilometer en 35 kilometer per avond. Vierdaagse gaat op de eerste avond van start aan het wielrenpad nummer 2 in Spijkenisse. Meer informatie over de Avond Fietsvierdaagse in Nissewaard vind je op tcvp.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Vaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel planten en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finalewedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hoveniers.
8: Floradektuinaanleg.nl

0: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Link actueel.
2: Zaterdag 20 juni kun je bij kinderboerderij Agathahoeve in Oostvoorne terecht voor een gezellige zomermarkt. De markt vindt tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags plaats en je kunt terecht voor allerlei unieke spullen die worden verkocht. Daarnaast zijn er ook allerlei kinderactiviteiten als springkussen en kun je je laten sminken. Meer informatie over de zomermarkt in Oostvoorne vind je op chemiva.nl.
1: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Link actueel.
1: Wethouder Jeroen Posma heeft donderdag 4 juni een expositie geopend met portretten van veteranen uit Nissewaard. De fotoportretten zijn te zien in het gemeentehuis in Spijkenisse. De veteranen zijn gefotografeerd door Jan Brons en geïnterviewd door Martin Marcus. Het project maakt deel uit van een plan van veteranen Nissewaard om de veteranen de erkenning te geven die ze verdienen. We spraken tijdens de opening van de expositie met veteraan Joop.
2: Het is gewoon fantastisch dat dit gedaan wordt. Het geeft een stukje erkenning van de waardering. Ik ben in Libanon geweest, 6 maanden.
3: Zou u het weer doen?
2: Ja, ik zou zo weer gaan.
3: En waarom?

0: Je wil wat kunnen betekenen voor een ander. En dat is waarom dat ik het heb gedaan. En dat is waarom dat ik het weer zou doen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de

0: allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 8:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: De uit Spijkenisse afkomstig DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3.

0: Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de 4e verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. Wethouder Igor Bol gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
2: weer.
3: Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
1: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
1: En nu terug naar de muziek.
7: Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 201020.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 11 juni staat een leuke en leerzame dag in de polders van Voorneput op het programma tijdens een nieuwe editie van de Poldersportdag. De organisatie van dit evenement heeft weer een mooi parcours in de polder uitgezet langs akkerbouw, melkvee en tuinbouwbedrijven. We zijn erg benieuwd naar de editie van dit jaar en daarom schoven Stefan en Rosalinda van de organisatie aan in de studio van Link.
2: Ja, nou, Alice, het is nu al voor de 22e keer, dus het is echt al heel wat jaren. En het idee is ooit ontstaan, we hebben het eigenlijk afgekeken. Een eiland verder op de Hoekse Waard werd het al gedaan, werd het al georganiseerd. En nou, dat vonden we zo leuk. En toen is de commissie daar een dag mee wezen lopen. En nou, toen hebben we het hier nagebootst.
3: Ja, nou ja, het is eigenlijk voor ja, kinderen van groep 7 en 8 eigenlijk een hele leuke, leerzame dag als het gaat om het akkerbouw en tuinbouw, de agrarische sector, zeg maar, om in beeld te brengen wat wij eigenlijk als agrarische sector doen. Ja, dat doen we eigenlijk gewoon door middel van bepaalde activiteiten. Dus ja, het zijn dingen waarbij ze dingen moeten doen, zoals spijkerbroek hangen of dat soort dingen. Maar er zijn ook activiteiten bij waar uitleg gegeven wordt over hoe bijvoorbeeld bepaalde gewassen groeien, of ja, hoe uiteindelijk melk uit de koe komt, dat soort verhalen. Ja, allemaal om ze wat meer kennis te geven over hoe het eigenlijk in de agrarische sector aan toe gaat, zeg maar.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het ritme van de regio.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale

0: rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek, huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. De federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10 meter 9 gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
6: Link reclame.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
11: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
12: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur Link.
12: Een nieuw uur Link.

Alicia Keys was dat en You Don't Know My Name. Op deze dinsdag de 9e juni van het jaar 2026 draaien we hem. Net na het nieuws van 9 uur. En ik ben bij tot 12 uur. En dat betekent dat ik alleen maar leuke platen ga draaien die een beetje, ja, de soundtrack zijn bij de koffie van vanochtend. En die koffie die moet je dan wel zelf zetten. De muziek komt onder andere, nou ja, van Savage Garden bijvoorbeeld zometeen. En later natuurlijk ook van Amy Winehouse en Katy Perry. En van de Pet Shop Boys nu. Dit is It's a Sin.

0: Link actueel.
1: Op zondag 14 juni kun je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad tijdens gluren in de tuin van de buren. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort tuin loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's zoals de verkoop van zelfgemaakte kunst of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com en ontvang meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Casey and the Sunshine Band met Come to My Island naar Ray en Where is My Husband en Savage Garden met I Want You op deze 9e juni, speciale dag natuurlijk. Het is vandaag bijvoorbeeld Nationale Datacenterdag. Ja, die zoveel water gebruiken die. Week van de gezonde jeugd is het vandaag ook. En ja, de hele week, hè? Niet alleen vandaag, dat is de hele week zo. En het is vandaag ook Donald Duck Dag en de dag van Alan Walker. Dit is Fade It op Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht

0: van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1...

0: op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: De uit Spijkenis afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de 4e verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. Wethouder Igor Bal gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
4: weer.
2: Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per
1: uur. Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
6: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.

0: Link Actueel.
1: Dinsdag 16 juni vindt om 10 uur 's ochtends de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld plaats in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse. Op diezelfde dag vindt deze workshop ook om 2 uur 's middags plaats in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van de bibliotheken. bzhe.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Katy Perry met Hard and Cold naar Samuel Welt en de leeuw komt eraan. Mm-hmm. Het weer van vandaag, het blijft vandaag bewolkt, maar het wordt geleidelijk wel wat droger op Voorneputten. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 17 graden. De wind is vrij krachtig, windkracht 5, en vannacht dan is het ook weer bewolkt. En dan gaat het onweren en koelt het af tot een graad of 11, zo is mij beloofd. Dit is Nice Device en Cool Corona op Link. Daarna nog Gwen Stefani en What You Waiting For. En met een beetje geluk draai ik ook nog even...

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets, klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen

0: thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

Alicia Dixon en The Boy Does Nothing op deze dinsdag, de 9e juni. Had ik je natuurlijk al gezegd, hè, dat het altijd was. Ja, dan ga ik je ook vertellen zometeen wie er allemaal jarig zijn. Maar eerst draai ik nog een paar leuke platen van Kygo, Save My Love bijvoorbeeld. En Mantle Jordan met Get It On Tonight.

0: Link Actueel.
1: Het huidige theaterseizoen loopt bijna op zijn eind, maar de theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om het seizoen 2026-2027 voor het publiek samen te stellen. Sinds kort staat ook het nieuwe theaterseizoen van Theater de Twee Hondjes in Hellevoetsluis online. En we belden met directeur Leon Soeterboek over wat je als theaterbezoeker allemaal kunt verwachten het komende seizoen.
2: We beginnen eigenlijk met het theaterseizoen. Begint officieel weer op ons half september. 12 september beginnen we weer. Wat daarvoor komt kijken, ja, dat is enorm veel, moet ik eerlijk zeggen. We beginnen eigenlijk alweer juni. Dat is, dat is deze maand. Ergens half juni beginnen we weer met de eerste kijkdagen, zeg maar, de previews vanuit de impresariaten naar nieuwe artiesten, of in ieder geval artiesten met een nieuwe shows. En dat is alweer voor seizoen 27-28. Dus eigenlijk vanaf juni tot en met nu, eind van het jaar, hebben we allerlei impresariaatdagen. Dat zijn dus, laten ze de artiesten zien uit hun stal, om vervolgens weer een beetje te kijken van wat is het leuk voor je eigen theater, zodat je ook met de boekingen gaat beginnen. We hebben dit jaar, ik vind het zelf nu als de derde keer dat ik nu dat mag programmeren, vind ik het mooiste seizoen wat we nu hebben. Waar heeft het mee te maken? Dat heeft te maken, denk ik, gewoon dat we echt en heel veel mooie en grote namen hebben. Zoals een Cor Hoeber, Esther van der Voort, Dolf Jansen, Klaas Vereerde, Karin Bloemen, nou noem maar op. Allemaal van dat soort grote namen. Je moet ook elke keer denken, het is een klein theater, hè? 200 stoelen en dan toch nog zulke grote namen binnenkrijgen, dat is echt fantastisch.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

De Carpenters waren dat en Yesterday Once More. Naar Paul Abdul en Opposites Attract. Het is 9 juni, dat had ik je al gezegd, maar ik had je nog niet verteld wie de jaren zijn vandaag. Wesley Snijder bijvoorbeeld wordt 42. We feliciteren vandaag ook Matthew Bellamy. Dat is de frontman van Muse, de Britse rockband. 48 jaar wordt hij. De Jonne de Graaf mag 57 kaarsjes uitblazen. En Jan Veen, de Nederlandse pianist, mag er 60 uitblazen. Verder is Tatjana Simic jarig. Zij wordt 63. Erik van der Hof, de zanger en presentator, wordt ook 63. En Johnny Depp wordt vandaag ook 63 jaar. Michael J. Fox is jarig, hij wordt 65. En misschien ben jij vandaag ook wel jarig. Van harte, maak er een mooie dag van. Ik draai voor jou The Fray en How to Save a Life.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis.

0: voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel.

0: Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de 4e verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Wethouder Igor Bol gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: En nu terug naar de muziek.

Steve Aoki en Just Hold On, een man in Ohio, dat is in de Verenigde Staten, die had per ongeluk een van zijn loterijtickets weggegooid. En hij heeft toen heel die vuilnisbak heeft hij omgekeerd en er is hij ingedoken. En toen heeft hij uiteindelijk toch dat loterijticket gevonden. En wat bleek? Het was $100.000 waard, serieus waar. Iedereen zit hier op te wachten natuurlijk. Maar goed, enfin, de man heeft zijn prijs geclaimd en hij nam $73.000 mee naar huis. Want er moest natuurlijk nog een beetje belasting afgehouden worden. Hij gelukkig wel dat hij dat allemaal nog kon vinden in die prullenbak, in die vuilnisbak. Want voor hetzelfde geld was alles al verdwenen en lag het op de gemeentelijke vuilnisbelt. Je weet maar nooit. Zometeen Justin the Wild en Cheerio. Nu heb ik hier Milking. Dit is Walk on Water. There was a time.

0: Link Actueel.
1: Wat doe je als plotseling de stroom uitvalt? Of als er een grote storing, cyberaanval of incident in de industrie plaatsvindt? De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept inwoners op om voorbereid te zijn met een noodpakket. Woordvoerder Maaike vertelt in gesprek met Link meer over het nut van een noodpakket in huis.
2: Veel van de risico's die we in heel Nederland kennen, kennen we ook op Voorne Putten. Maar in de Europoort en de Botlek, haven- en industriegebied, daar gebeurt heel veel en wordt ook met gevaarlijke stoffen gewerkt. Dus de kans op een chemisch incident is daar natuurlijk wel groter dan in sommige andere delen van Nederland.
3: Raden jullie aan een noodpakket, maar er zijn ook mensen die zeggen van ik kan beter toch gewoon evacueren.
2: Nou ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de situatie. Als jouw regio of jouw dorp of jouw stad dreigt te overstromen, dan raden we je natuurlijk niet aan om met je noodpakket op zolder te gaan zitten of thuis te wachten tot er hulp komt. En dan kan het zijn dat we vragen om je naar een ander gebied te begeven. Maar op het moment dat de stroom uitvalt, kun je je met een noodpakket juist heel goed thuis redden. En is er echt geen reden om weg te gaan.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Paul Young en Every Time You Go Away. Hoorde je net, een van zijn grootste hits. Daarvoor nog Justin de Wilde en Cheerio. Zometeen ook Falco, Rock Me Amadeus en Roxette met How Do You Do. En deze van Will Smith draai ik ook nog vlak voor het nieuws van, wat is het, 11 uur alweer. Hè? Ik heb nog 1 uurtje te gaan zometeen met alleen maar leuke platen. En natuurlijk heel veel regio-informatie. En we gaan eens even kijken wat er gebeurt in de wereld van de showbiz. Maar dat hoor je straks.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon. Een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroeg avond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig?

0: Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groente en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 19 juni kun je vanaf 7 uur 's avonds weer meedoen aan de skatetocht Rollevoetsluis. In een route over ongeveer 10 kilometer skate je samen met honderden andere skaters door Hellevoetsluis en omgeving onder begeleiding van gezellige muziek vanaf de DJ-trailer. Voor de laatste updates en meer informatie kun je terecht op rollevoetsluis.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie.

Imagine Dragons en On Top of the World naar Patrick Bruel en Casey Lavana en Jelly Roll, I'm Good, hoorde je net ook. Gaat het ook goed met jou? Nou, gelukkig, daar ben ik blij mee. Zometeen hoor je trouwens hier het regionieuws van 11:30. Tot die tijd heb ik Rod Stewart nog voor je en Do You Think I'm Sexy?

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek, huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
7: Goedkope poetspullen.nl.
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1 in Spijkenisse.
7: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
11: Zondagmiddag rond 16:30 brak een grote brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd en vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. Wethouder Igor Bal gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
12: Link weer.
13: Vanmiddag en vroege avond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
15: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
16: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.

0: Okay. Natasha Benningfield en These Words. Ga er maar even voor zitten.
1: Link.
0: Het is 11:30 en ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je. Schenk een bakje koffie in, dan vertel ik je dat Mart Hoogkamer niet meer geconfronteerd wil worden met de arrestatie van zijn vader. Dus mocht je hem tegenkomen, begin niet over zijn vader. De vader van de zanger die werd opgepakt op verdenking van bedreiging. Maar Hoogkamer zegt dat hij al lang geen contact meer met hem heeft en dat hij daarover niet meer aan herinnerd wil worden.
1: Link.
0: Dan is er nog nieuws over Katy Perry. Die begint aan een hele zomer, de tour eigenlijk door Europa. Ze gaat overal op festivals staan. In Spanje, in Portugal, in Ierland, in België, in Engeland, in Frankrijk en in Duitsland. En zelfs in Luxemburg en op Malta en in Zwitserland is ze te zien. Maar Nederland slaat ze over.
1: Link.
0: Ja, als je dat dan wilt, dan moet je dus naar België. Dan is er nieuwe zomer Samuel Welton. Die heeft de Buma Award Nationaal gewonnen met zijn hit Echte Liefde is te koop. Gisteravond kreeg hij die prijs omdat zijn single vorig jaar de meest succesvolle van het jaar was.
1: Link.
0: Van harte. En dan is er ook nog nieuws over Shakira. Want die dacht er eigenlijk een tijd geleden over om te stoppen met haar zangcarrière. Ze overwoog om met pensioen te gaan en een boerderij te kopen en daar dieren te gaan houden. Maar ze heeft het uiteindelijk niet gedaan. En op dit moment staat ze dan in de Verenigde Staten weer op het podium.
1: Link.
0: Even kijken, was dat nieuws uit de wereld of de showbiz? Jawel, dit is Baltimore en Tarzan Boy.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 11 juni staat een leuke en leerzame dag in de polders van Voorneput op het programma tijdens een nieuwe editie van de Poldersportdag. De organisatie van dit evenement heeft weer een mooi parcours in de polder uitgezet langs akkerbouw, melkvee en tuinbouwbedrijven. We zijn erg benieuwd naar de editie van dit jaar en daarom schoven Stefan en Rosalinda van de organisatie aan in de studio van Link.
2: Ja, nou, allereerst, het is nu al voor de 22e keer, dus het is echt al heel wat jaren. En het idee is ooit ontstaan, we hebben het eigenlijk afgekeken. Een eiland verder op de Hoekse Waard werd het al gedaan, werd het al georganiseerd. En nou, dat vonden we zo leuk. En toen is de commissie daar een dag mee wezen lopen. En nou, toen hebben we het hier nagebootst.
3: Ja, nou ja, het is eigenlijk voor ja, kinderen van groep 7 en 8 eigenlijk een hele leuke, leerzame dag als het gaat om het akkerbouw en tuinbouw, de agrarische sector, zeg maar, om in beeld te brengen wat wij eigenlijk als agrarische sector doen. Ja, dat doen we eigenlijk gewoon door middel van bepaalde activiteiten. Dus ja, het zijn dingen waarbij ze de dingen moeten doen, zoals spijkerbroek hangen of dat soort dingen. Maar er zijn ook activiteiten bij waar uitleg gegeven wordt over hoe bijvoorbeeld bepaalde gewassen groeien, of ja, hoe uiteindelijk melk uit de koe komt, dat soort verhalen. Ja, allemaal om ze wat meer kennis te geven over hoe het eigenlijk in de agrarische sector aan toe gaat, zeg maar.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: De Patcher Boys en Always On My Mind. Naar Suzanne en Freek met Halverwege. En daarmee zijn we aangekomen aan het einde van de koffieshow die Koffietijd heet.
1: Weet je dat echt wel zeker?
0: Ja, zo goed als. Ja, we draaien nog een paar platen. Die van Whitney Houston en Enrique Iglesias. Robbie Williams komt eraan met Angels. En Sergio Mendes en de Black Eyed Peas ga ik voor je draaien. Dat is het laatste wat ik doe voor vandaag. Ik wens je een prettige dag. Voor zo direct eet smakelijk. En tijdens de lunch word je nog even bijgepraat over Megan van Luik. Over voorlichting bij het SBO. Ik heb geen flauw idee wat het SBO is. Maar in ieder geval word je daarover bijgepraat tijdens de Link Lunch. Eet smakelijk en tot morgen.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stukwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie.

0: installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. In Vriezenveen mogen agenten vanavond preventief fouilleren tijdens een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang. De gemeente Twente-Rand heeft het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden vorige week. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen nadat betogers met stenen en vuurwerk hadden gegooid. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. En minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor de misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hoveniers.
6: Tuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw

Bruno Mars en I Just Might, hoor je als eerste plaat voor de nieuwe uitzending van Link Lunch, want het is weer lunchtijd en dat betekent dat het weer tijd is om je bij te praten op deze dinsdag 9 juni, 19 is over 10 dagen pas, 2026, met vandaag weer allerlei leuke gasten in de uitzending die je bij gaan praten over allerlei leuke actualiteiten hier in de regio. We hebben zometeen wijkbrandweer Megan van Luik samen met Marianne van het SBO hier in de studio en dat gaat allemaal over een voorlichting die gaat plaatsvinden in Hellevoetsluis. En later dit uur bellen we met Judith Boessen over de voorstelling van Club Satelliet. En dat vindt vanavond allemaal plaats in Theater De Stoep in Spijkenissen. En natuurlijk kijken we weer vooruit in de Link Regio Agenda. Dus kortom, veel te bespreken in dit uur tot 1 uur met Link Lunch. Dit is Fifth Harmony en Work From Home bij Link.

0: Fifth Harmony en Work From Home. En we hebben gasten in de studio, want donderdag 11 juni vindt een voorlichting brandveiligheid plaats bij het SBO in Hellevoetsluis, hart van Hellevoet. Wijkbrandweer Megan van Luik en het SBO hebben de handen ineengeslagen om inwoners een voorlichting te geven over dit onderwerp. Ja, wat kun je verwachten als bezoeker en wat wordt er allemaal besproken tijdens de voorlichting? Megan van Luik en Marianne van Straten van het hart van Hellevoet, die zijn in de studio om hier meer over te vertellen. Goedemiddag, dames.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we gaan het natuurlijk over donderdag 11 juni hebben. Over 2 dagen is het zover. Maar ik ben natuurlijk benieuwd, hoe is die samenwerking tussen de wijkbrandweer en het SBO eigenlijk ontstaan?
1: Nou ja, die is eigenlijk heel spontaan ontstaan. Ik ben op een gegeven moment, toen ik net in dienst was, gelijk bij het SBO naar binnen gelopen. Dat was in hun hoofdkantoor op de Polaris. En ik werd daar heel enthousiast ontvangen door de mensen. Ik kwam dus eigenlijk vragen, joh, jullie hebben van die busjes rijden. Mag ik mijn flyer hier bij jullie achterlaten? He, want mensen zitten in dat busje natuurlijk even te wachten onderweg. Dus joh, dan kunnen ze die flyer lezen met mijn contactgegevens. En kunnen we misschien nog iets meer voor elkaar betekenen? Nou, dat werd helemaal super ontvangen. Dus zei, nou, ik ga even contact laten opnemen door een collega. En dat was Marianne.
0: Ja, en Marianne, toen kwam inderdaad Megan, die kwam op jullie pad. En toen is het uiteindelijk tot een voorlichting gekomen door de wijkbrandweer die Megan is. Ja, hoe is dat helemaal tot stand gekomen dat het uiteindelijk een voorlichting werd die over 2 dagen georganiseerd wordt?
2: Nou, eigenlijk was het heel leuk. Want inderdaad, zoals ze vertelde, was het SBO super enthousiast vanuit het hoofdkantoor. Dus ik werd door de grote bazen werd ik gebeld van, we hebben echt een heel leuk iemand hier net gehad. Super enthousiast. En dus we dachten, nou oké, ik ben gelijk gaan bellen en op de duur kreeg ik het te pakken, waar ik heel blij van was. En ze was net zo enthousiast, waardoor we eigenlijk al heel snel afspraken van, kom even naar het hart van Hellevoet om te kijken van, is dit een locatie waar jij meer voorlichting kan geven om meer inwoners te bereiken? En ja, daar was ze heel enthousiast over, waardoor we al heel snel kwamen van, we willen heel graag een voorlichting geven, we willen een bingo gaan doen, we willen, ja, gewoon heel veel om mensen te kunnen, ja, kunnen vinden.
0: Ja, en informeren inderdaad, ja, over alles. Want ja, de wijkbrandweer, ja, het is in de regio is het een redelijk nieuw begrip.
1: Ja, voor NAC zeker.
0: Ja.
1: Het is de eerste, of ik ben de eerste wijkbrandweer van voor NAC. Dus nou, dat is een hele eer natuurlijk ook. Het is eigenlijk mijn taak om de inwoners van voor NAC dan in dit geval bewuster te maken van de brandveiligheidsrisico's in en direct rondom hun woning. En dat doe ik op allerlei manieren. Ik hou spreekuur, daar kunnen de mensen naar me toe komen. Ik geef dus voorlichtingsbijeenkomsten. Een manier van voorlichting geven is dus ook de brandweerbingo. Dus die is voor bepaalde doelgroepen natuurlijk extra interessant. Dus vandaar dat wij die met SBO dus ook hebben ingepland. Dat is overigens op 18 juni vanaf 2:30. Ook in het hart van Hellevoet. Ik verzorg ook, even kijken hoor, demonstraties.

0: locaties. Bijvoorbeeld tijdens het 100-jarig brandweermuseum, jubileum. En tijdens de vestingdagen. Dan sta ik met een vlammende pan demonstratie. Hartstikke leuk. Dus ja, zo na zorg na brand hoort erbij. Daar ben ik nu toevallig heel druk mee. Naar aanleiding van de brand in Hellevoetsluis zondagmiddag.
1: Ja.
0: Dus ja... Je kan het eigenlijk... heel goed, dankjewel. De belevingswoning. Ik moet wel even zeggen, daar sta ik zelf niet in. Maar het is een huis waarin mensen allerlei dingen rondom brand daadwerkelijk kunnen ervaren. Dus denk aan de indringende geur van brand. Is daar merkbaar... Er zijn allerlei casussen die met een tablet gescand kunnen worden. Er zijn een soort plaatjes in plaats van QR-codes. Kunnen ze dat scannen, dan komt er een casus boven met een foto of een filmpje. Dus dan kan je het echt even doornemen van wat is hier nou gebeurd? Wat is het gevolg? Hoe had dit voorkomen kunnen worden? Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat we de mensen mee willen geven. Hoe kan je dit nou voorkomen? Dus denk aan bijvoorbeeld veilig laden. Dus zo hebben we heel veel dingen... waarmee ik de mensen kan bereiken. Zeker ook in verband met verschillende doelgroepen. We hebben ook speciale lesprogramma's vanuit de brandweer... om op basisscholen voorlichting te geven. Dus daar heb ik morgen weer een afspraak voor staan. Van de allerkleinste voorlezen... tot aan echt daadwerkelijk een interactieve presentatie. Net als bij de ouderen, zeg maar, of bij andere doelgroepen... is dat ook voor kinderen. Ja, het is zo verschrikkelijk divers.
1: Gewoon alle kanten op.
0: Ja, en mensen mogen mij gewoon ook altijd bellen.
1: Ja,
0: dus,
1: want dat vraag ik me dan inderdaad in eerste instantie af. Wat is de meest voorkomende oorzaak op dit moment van een brand in een woning? Is dat, je hoort natuurlijk vaak een pannetje op het vuur laten staan. Is dat de oorzaak?
0: Gelijk de spijker op de kop. Brandoorzaak nummer 1 is de vlammende pan, toch nog steeds.
1: Ja.
0: Op 2 staat eigenlijk elektriciteit. Dus dan kan je echt denken aan veilig laden. Of ja, niet veilig laden dan, hè, in dit geval van brand. Maar ook het verkeerd gebruik van apparatuur. Of het laten vallen van apparatuur. Dus dan kom je op accubranden. En als derde, die verbaasde mij eigenlijk nog steeds wel, roken.
1: Okay.
0: Ja, dus er zijn toch nog steeds een hoop brandjes... doordat mensen ofwel in slaap vallen tijdens het roken... of toch de asbak niet goed uit hebben gemaakt... en dan weggooien in de prullenbak.
1: Ja.
0: En dan gaat het toch smeulen en zo ontstaat er brand. Ja.
1: Kijk, en dat gaat natuurlijk allemaal over 2 dagen besproken worden. Ja, ik vraag me ook wel inderdaad het hart van Hellevoet en het SBO. Ja, waar kunnen mensen daar allemaal buiten deze voorlichting natuurlijk allemaal voor terecht? Wat voor activiteiten staan er een beetje centraal?
2: Eigenlijk doen we ontzettend veel vanuit het SBO. SBO is natuurlijk een servicebureau voor ouderen. Nou, tegenwoordig niet alleen voor ouderen, maar ook inderdaad voor alle doelgroepen, behalve de hele kleine jongeren dan. En het hart van Hellevoet is vooral echt voor de activiteiten die je daar kan... krijgen. Er zijn veel kaartactiviteiten. Er zijn bingo's buiten de gewone. Leuke brandbingo doen we ook andere bingo's. We doen heel vaak evenementen organiseren. 1 keer per maand op verschillende zondagen gaan we open. Dat doet mijn collega Milene nu tegenwoordig. Dan is er een quiz van, als ik het goed zeg, voordat ze me aanvalt, 2:30 tot 4:00. Dan komt er ook echt een meneer die komt een quiz houden. Je merkt echt dat veel ouderen in het weekend denken van... wat moet ik nou? Het is een saaie dag. Wat ga ik nou doen? En je merkt dat het elke maand meer wordt. Dus steeds meer aanloop en wat lekkers erbij. Dus dat organiseert zij ook. Dus eigenlijk vooral leer elkaar kennen in het hart van Hellevoet. En inderdaad, kom gezellig naar de evenementen die er zijn. Nou, hou je van bingo, hou je van kaart, hou je gewoon van een bakje koffie. Tussendoor is dat ook helemaal goed.
0: Ja, echt een verbindingsplek.
2: Een verbindingsplek. En dat willen we echt eigenlijk steeds meer laten groeien. Dus echt een soort buurthuis voor iedereen.
1: Ja, en daar inderdaad aankomende donderdag natuurlijk jouw voorlichting. Wat kunnen mensen verwachten? Wat gaat er allemaal gebeuren aankomende donderdag?
0: Ja, het is in de vorm van een presentatie ga ik de voorlichting in dit geval geven. Dus ik heb daar een hele mooie PowerPoint voor daarvoor gemaakt vanuit de afdeling Veilig Leven. Dus die gebruik ik ook. Er zit vooral ook veel beeldmateriaal in. Dus echt filmpjes die een goede toelichting geven op wat ik vertel. Dus laten we even het voorbeeld van een accubrand bijvoorbeeld. Wat we regelmatig zien. Dat is dan een fietsaccu. Die is gevallen of een fiets is omgevallen. Je stopt hem thuis in de lader. Je bent er niet bij. En of hij explodeert of hij vat vlam. Nou, daar heb ik dan bijvoorbeeld, dus dat vertel ik. Maar dan zit daar ook een goed filmpje bij.
1: Ja.
0: Dat mensen ook echt daadwerkelijk zien. Waarom geeft zij nou het advies

0: om erbij te blijven. Hè? Of om een rookmelder dan boven die accu te hangen als je hem oplaadt op de oplaadplek. Weet je, dus dan krijgen mensen er gewoon een heel goed beeld bij.
1: Nou, dan gaan we zo meteen natuurlijk nog eventjes over verder praten. Maar we gaan eerst eventjes naar de muziek. Dit is Bob Sinclair.

0: Bob Sinclair en Love Generation hoorde hier bij Link Lunch. En we hebben het nog steeds over de voorlichting van de wijkbrandweer. Want dat vindt natuurlijk allemaal aankomende donderdag plaats in het hart van Hellevoet. En ja, we hebben twee studiogasten. We hebben het net natuurlijk al een beetje gehad over wat er allemaal gaat gebeuren en zo. Maar ja, we hadden het net eventjes tijdens de muziek hadden we het erover. Ja, wat het zo belangrijk maakt om deze voorlichting natuurlijk te geven. Ja, en toen kwam eigenlijk een maatregel te sprake die in het hart van Hellevoet geldt. En wat eigenlijk wel een beetje aansluit op dit verhaal.
1: Ja, dat klopt. Wij zijn sinds vorig jaar hebben we duidelijk gemaakt dat er geen scootmobiels meer binnen mogen voor de brandveiligheid van ons. Dat vonden mensen heel erg lastig. Dus we hopen ook dat dat morgen meegenomen of donderdag meegenomen wordt in het stukje brandveiligheid. Waarom die maatregel is genomen. Want ja, ik kan me indenken dat het heel vervelend is. Het is toch iets heel belangrijks voor veel mensen. Maar dat die maatregel inderdaad niet zomaar is genomen.
0: Nee, en dat ga jij inderdaad toelichten waarom dat inderdaad ook zo,
2: ja,
0: zo is.
2: Ja, dat kan ik natuurlijk nu ook even kort toelichten. Dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met het opladen van de apparatuur die erin zit, dus de accu, zeg maar. Dit is ook, ja, heel... Als daar iets mee gebeurt, dan wil je dat zeker niet in je woning hebben, maar ook niet in je vluchtweg. Dus daar is eigenlijk het tweede punt waarom deze maatregel...

0: regel zo belangrijk is. We willen de vluchtwegen natuurlijk vrij hebben, hè, voor mensen om ook daadwerkelijk te vluchten. En daar wil je geen obstakels hebben. Dus het is enerzijds het opladen, maar anderzijds ook het vrijhouden van de vluchtweg. Ja.
1: Ja, en je geeft deze bijeenkomsten vaker op meerdere locaties tegenwoordig. Klopt. Hoe zijn de reacties van mensen? Komen er echt ook dingen dat ze zeggen van, oh, hier heb ik helemaal nog niet over nagedacht?
0: Nou, ja, ik vind het heel grappig. Ik noem dat altijd dat er heel veel oh ja momentjes zijn. En dat herken ik ook wel toen ik voor deze afdeling ging werken als wijkbrandweer. Dat ik ook dingen had waarvan ik dacht, hey Megan, dat had je kunnen weten. En dat weet je ook wel. Maar je staat daar vanuit jezelf niet altijd bij stil. Dus oh ja.
1: Dat inderdaad,
0: dus
1: misschien
0: dus
1: in donderdag weer.
0: Mensen zijn vooral heel erg enthousiast.
1: Ja.
0: Ik krijg gewoon voornamelijk eigenlijk hele leuke reacties. Soms natuurlijk ook hele pittige vragen. Ik weet ook niet altijd direct het antwoord. Soms moet ik echt even iets uitzoeken. Maar dan doen we dat gewoon na de presentatie. Schrijf ik even de gegevens op van die persoon. Hm. En dan kom ik daar gewoon later even op terug.
1: Ja, dus dan kun je op een later moment nog eens vragen.
0: Is ook diegene dan weer niet altijd tevreden met het antwoord. Maar er komt wel altijd een antwoord. Ja,
1: de mensen die er niet bij kunnen zijn donderdag. Ja, we hopen natuurlijk op zoveel mogelijk bezoekers. Maar mensen die er niet bij kunnen zijn. Wat zijn voorbeelden van maatregelen die mensen kunnen nemen om hun woning brandveiliger te maken?
0: Ja, nou daar heb ik wel denk ik een kort lijstje voor die vrij duidelijk is. Dat zijn één natuurlijk rookmelders. Rookmelders redden gewoon levens. Dat is een beetje de slogan waar wij ook wel echt mee werken. Waar ik ook zelf ook achter sta. Maar met het ophangen van de rookmelder op de juiste plaats. Dat is al een ding. Maar ook al hangt hij op de juiste plaats, ook dan ben je er nog niet. Het is echt wel de bedoeling om hem maandelijks te testen. Maar ook om af en toe even de stofzuiger er langs te halen. Om de sensoren gewoon vrij te houden van stof. Of ongedierte als bijvoorbeeld een spinnetje of een web. Daarnaast is toch wel een van mijn andere favoriete aanbevelingen een CO-melder. Ja, die is niet verplicht in Nederland. Maar vind ik wel echt... eigenlijk wel een vereiste. Zeker als je uiteraard een verbrandingsapparaat in je woning hebt. Dan zou je gewoon echt een CO-melder op moeten hangen. En dan ook weer op de juiste plaats. Ook testen. En daarnaast, we hadden het net natuurlijk eventjes over het gebruik van elektriciteit. Hè, dat die op nummer 2 staat. Denk daarbij ook aan je droger. Echt het pluizenfilter schoonmaken. De condenser ook na 10, 20 droogbetten even eruit halen. Bij de nieuwere modellen gaat dat niet meer. Heel veel zijn daarbij ook zelfreinigend. Maar kijk dat wel na in je boekje, in je gebruiksaanwijzing. Wat het onderhoud vergt, wat je moet doen. Die van mij is heel makkelijk. Ik trek hem eruit, ik spoel hem uit, onder de douche. Dus dat is ook eigenlijk geen moeite. Maar mensen weten het niet altijd. Dus dat is ook vaak een tip die mensen gewoon echt, waar ze echt versteld van staan. Van, ik weet wel dat pluizenfilter, maar die condenser, ik heb daar nog nooit van gehoord. Weet je wel?
1: Dus dat zijn die momentjes.
0: Ja, en dan trek je hem eruit, weet je wel. En dan zeg je ook echt, mevrouw, ik wil niet meer dat je hem aandoet. Meneer, kan ook. Maar toevallig had ik het laatst bij een mevrouw. Ik zeg echt eerst schoonmaken voordat je hem nog een keer aanzet. Want dat hier nog geen brand is geweest is gewoon vrij bijzonder.
1: Ja.
0: Dan schrik je echt, ja.
2: Ja, dan mag je bij mij ook maar uitleggen waar dat zit.
0: Dat is goed. Zullen we een wandeltje?
2: Het mooiste was dat Megan bij ons kwam en bij het Hart van Hellevoet. En vlak daarna was er ergens bij ons in de buurt ook een brand. Het eerste wat mijn man de dag erna deed, de brandmelders deden het inderdaad qua checken niet meer, dat we nieuwe brandmelders aan hadden geschaft. Alleen vroeger waren het van die lelijke, dikke... Maar nu heb je gewoon hele moderne brandmelders. Dus ook voor mensen die een huis gaan kopen, het hoeft niet meer zo lelijk.
1: Het kan gewoon mooi in het interieur passen en met allerlei vormen.
0: Ik ben helemaal ambassadeur van de brandweer.
1: Zo zoiets weer moeten doen. Als mensen meer informatie willen waar ze kunnen bezoeken, hoe laat het allemaal is, waar kunnen ze terecht?
2: Voor aankomende donderdag.
1: Voor aankomende donderdag en de rest van de activiteiten die jullie organiseren?
2: Ja, sowieso staat het bij ons altijd op de socials. Megan die zet het ook op haar socials. Dus dat is sowieso heel erg waar je altijd op kan kijken. Onze Facebook-site wordt ontzettend goed bijgehouden door mijn collega Milene. Dus heb je Facebook, dan is dat altijd prima. Ik weet niet of jij ook op Instagram en...
0: Ja, voor mij is het makkelijkst eigenlijk ook voor de bereikbaarheid van mijn contactgegevens. Om gewoon de website even op te zoeken. Dat is voornaanzee.nl/wijkbrandweer. Daar staat ook wat aanvullende informatie over de dingen die ik voor de mensen kan betekenen. Contactgegevens.

0: social media pagina's. De actuele spreekuren kun je daarop vinden. Dus dat is eigenlijk overal genomen de makkelijkste manier om met me in contact te komen. Of om te weten waar je me kan volgen of hoe je me kan vinden.
1: Ja.
2: Ja. Nou, dames, bedankt voor het langskomen in de studio. En de spoedcursus ook daarbij. En natuurlijk over de voorlichting. Heel veel plezier donderdag en hou ons op de hoogte.
0: Ja, heel erg. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
2: Dank jullie wel. Link reclame.

0: In elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
2: Check sundays.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: De service van vroeger.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Zondagmiddag rond 16:30 brak een grote brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. Wethouder Igor Bal gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
11: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
12: Link reclame.
13: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
15: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl.
9: Biwel Forne. Balans begint hier.
10: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes

0: zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit 20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: En nu terug naar de muziek.

0: Shakira en Wyclef Jean met Hips Don't Lie hoorde je hier bij Link Lunch. En ja, we gaan natuurlijk iedere dag eventjes kijken wat er op de planning staat in de agenda in de regio.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: In de Link Agenda kunnen we onder andere vinden dat er gidsengroepen zijn die met instapwandelingen zijn. Muzieklessen van Ons Genoegen in Rokanje. En tot en met 16 juli kun je meedoen aan een leerzame muziekworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar oud. En dat gebeurt allemaal bij muziekvereniging Ons Genoegen in Rokanje. En in een reeks van lessen maken kinderen kennis met instrumenten als een trompet, trombone en trommels. En uiteindelijk wordt de workshop op donderdag 16 juli afgesloten met een optreden samen met het leerorkest en het combo van Ons Genoegen. En meer informatie over deze muzieklessen vind je op ongenoegenrokanje.nl.

Nou, en dan gaan we nog even in Brielen kijken. Want daar, zoals gezegd, instapwandelingen met de gidsengroep. Dat kun je de gehele zomerperiode doen op donderdag en zaterdag. En dan kun je meewandelen tijdens deze wandeling. Die wordt georganiseerd door gidsengroep Brielen. Waarbij een deskundige gids je leidt langs allerlei plekken in de historische vestingstad Brielen. En je gaat van start bij het standbeeld van koning Wilhelmina aan de markt. Dat allemaal voor het historisch museum. Het is niet nodig om jezelf van tevoren aan te melden voor de wandeling die anderhalf uur duurt. En de lengte van de wandeling, die is tussen de 3 en 4 kilometer. En meer informatie over deze wandeling en de gidsengroep in Brielen vind je op gidsengroepbrielen.nl. En heb je zelf een tip die we kunnen toevoegen aan de agenda? Laat het dan vooral weten door een mailtje te sturen naar redactie@linkmedia.nl.

eerste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Je hoort Afrojack en David Guetta met Awake Tonight. En we hebben een telefonische gast, want vanavond komt Club Satelliet naar Theater de Stoep in Spijkenisse met een debuutvoorstelling. Bezoekers kunnen een voorstelling verwachten waar we zich klaar kunnen maken voor een niet zo traditionele musical waar scherpe satire en pompende muziek centraal staan. Judith Boesen is een van de spelers in de voorstelling en hangt

0: nu aan de lijn om hier meer over te vertellen. Goedemiddag, Judith.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, ik vraag me altijd inderdaad in eerste instantie al, voordat we het over de voorstelling gaan hebben, hoe ben je ooit zelf in de musical- en theaterwereld terechtgekomen en in welke voorstellingen hebben we je allemaal kunnen zien?
1: Ik ben eigenlijk meteen aan mijn middelbare school ben ik muziektheater gaan studeren. En toen ben ik daarin terecht gekomen en sindsdien ben ik nu een stuk of 5-6 jaar afgestudeerd. Heb ik in Soldaat van Oranje mogen spelen. Hij gelooft in mij. In Hoe overleef ik, de musical. En ben ik ook maker, dus ik maak ook mijn eigen musicals. Waaronder nu dus Treadwives, de musical die vanavond te zien is in Spijkenis in Theater de Stoep.
0: Ja, tof. En wat maakt musical en theater voor jou nou zo leuk om eigenlijk dagelijks mee bezig te zijn?
1: Vooral bij een musical heb je gewoon heel veel zeggingskracht. Want je zingt zowel, je acteert, je danst. En daarmee heb je zoveel manieren om een verhaal te kunnen vertellen. En om in iemands hart te kunnen komen. En om op die manier een gesprek misschien ook wel te openen bij het publiek. En mensen te doen nadenken over iets waar ze misschien eerder nog niet zo over hadden nagedacht. Dus dat vind ik een hele toffe baan om te hebben. Om op die manier bezig te zijn, ja.
0: En hoe is deze voorstelling op je pad gekomen en welke rol speel je?
1: Deze voorstelling speel ik dus met Club Satelliet. Dit is onze debuutvoorstelling. En wij maakten ons best wel zorgen over hoe de wereld, hoe verdeeld we zijn in de samenleving. En daardoor zijn wij op zoek gegaan naar een verhaal die ons nog onbekend is. En wilden we uit onze bubbel stappen. En toen kwamen we op een gegeven moment op de Treadwives. Dat zijn traditionele vrouwen die dus terug willen naar de jaren 50 en vinden dat de man moet werken en de vrouw thuis moet zorgen voor de kinderen. En dat is iets wat behoorlijk ver van ons afstaat en waar we eigenlijk niet zo goed konden begrijpen. Dus toen zijn we in gesprek gegaan met Treadwives en met thuisblijfmoeders. En dat had zoveel voeding, die gesprekken, dat we daarover toen een voorstelling zijn gaan maken. En in de musical, Treadwives Musical, schetsen we een dorpje waar alleen maar Treadwives wonen. Het dorpje heet Oud-Gravendammer Woudenveen. Hele mond vol. En daar wonen drie buurvrouwen. Polly, Molly en Holly. Ik speel de rol van Holly. En daar is alles perfect. De gazons zijn mooi gemaaid. De was hangt keurig aan de lijn. En op een dag komen ze dan ineens in de moestuin. Als ze gewoon niet vermoedend aan het werk zijn, stuiten ze op een ontdekking die hun hele perfecte bestaan ineens allerlei barsten daarin aan gaat brengen, waardoor alles ineens toch totaal misgaat. Dus dat is een beetje wat je kan gaan verwachten, ja.
0: Ja, en jullie spelen deze voorstellingen al vaker. Als je persoonlijke, hoe zorg je ervoor dat je iedere voorstelling weer toch alles kunt blijven geven qua stem en de rest van de performance? Want ik denk dat dat toch wel een uitdaging is.
1: Ja, zeker. Ja, we spelen deze voorstelling nu deze maand 6 dagen in de week door heel Nederland. Dus wij moeten echt zorgen dat we na de voorstelling gewoon hup naar huis gaan, goed slapen, een beetje uitslapen en 's ochtends alweer aan de gemberthee zitten om de stem een beetje op te warmen en niet te veel anders ernaast doen behalve het spelen, dat je echt de energie weer hebt en de fysieke gezondheid om die voorstelling weer te kunnen spelen elke avond. Dus ja.
0: Tof, ja. En tot wanneer is deze musical te zien en wat zijn je plannen voor het komende theaterseizoen?
1: Deze musical is te zien nu nog 2 weken tot en met 21 juni. En het komende theaterseizoen gaan wij in Rotterdam, bij Theater Walha, gaan wij de kerstmusical maken. En dat zal een superleuk uitje zijn waarbij mensen ook een kerstdiner krijgen en achteraf is er nog een leuke afterparty. Dus dat is echt een hele leuke avond uit. En dat gaan we deze hele maand december gaan we dat opvoeren in Theater Walha.
0: Leuk. Ja. En als mensen vanavond nog naar de voorstelling willen, waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
1: Op de website van Theater de Stoep, daar zul je zien als je op programma klikt, daar nog wat tickets beschikbaar zijn. Niet zoveel meer, zag ik. Voor wie nog wil, is het vast nog wel een plekje te bemachtigen.
0: Nou, super. Judith, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. En heel veel succes en plezier in Spijkenis, hè?
1: Dankjewel.
0: Okay. Doei.
1: Doei. Biertje, vrienden. Ik ken mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Mark Floor en snelle parkje biertje vrienden hoorde hier als afsluiter van Link Lunch voor vandaag. Want de klok is alweer op 1 uur terechtgekomen. Dat betekent dat het programma voor vandaag er alweer op zit. Maar hou gewoon lekker aan op deze radiozender. Kijk ondertussen ook eventjes op onze website linkmedia.nl. Want daar lees je alles over het laatste nieuws uit Voorneputten. Onder andere een artikel over een nieuwe editie van de avondvierdaagse in Hellevoetsluis. En vanavond van start gaat. En ook over voetbal. Want de nacompetitie was afgelopen weekend natuurlijk in volle gang. En ook daar lees je een verslag van de Sport op Voorneputten redactie over. En nog veel meer ander nieuws uit Voorneputten, Nissewaard en Voorne aan Zee. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe Link Lunch. En dan hebben we onder andere MC Tricky Gullivan te gast hier in de uitzending. Ja, de MC uit Spijkenisse, maar die reist inmiddels de hele wereld over. Samen met zijn compagnon Jimmy Clash. En dat hoor je allemaal morgen. Gaan we eventjes met hem bijpraten over al zijn avonturen die hij allemaal meemaakt. Dus dat hoor je morgen tijdens een nieuwe uitzending van Link Lunch. Tot morgen.
1: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijn Heerlijk Thuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Alle eendjes zwemmen in het water.
7: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
8: Doe eens gek, huur een eend.
7: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Chauffeur en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
9: Hey, Kruidse Koker.
10: Ja, wat nou weer?
9: Ik heb

0: We Gerse tweedehands winkel gevonden? Heb je al gehoord van kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
1: Nee, nog niet.
0: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
1: Oh ja joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet dan? Echt wel.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Riede van Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bevestigd dat Ronald van der Horst en Aniek Slijters hem gaan bijstaan in het hoge beroep in het Marengo-proces. Taghi zat ruim een jaar zonder vaste verdediging na de aanhouding van zijn vorige advocaat Vito Shukrula. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
9: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Van maandag 22 juni tot en met donderdag 25 juni vindt de nieuwe editie van de Avond Fietsvierdaagse in Nissewaard plaats. Deelnemers van jong en oud kunnen gezamenlijk 4 avonden fietsen door de natuur van Nissewaard met afstanden als 8 kilometer, 25 kilometer en 35 kilometer per avond. De Vierdaagse gaat op de eerste avond van start aan het wielrenpad nummer 2 in Spijkenisse. Meer informatie over de Avond Fietsvierdaagse in Nissewaard vind je op tcvp.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
5: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als McQuarrie.

Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal

0: appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. Wethouder Igor Bal gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. De aanleg van twee natuurvriendelijke oevers in het kanaal door Voorne gaat niet door. Tijdens werkzaamheden werd onverwacht grote hoeveelheden puin en asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. De kosten voor verwijdering staan niet in verhouding tot het beschikbare budget. Het waterschap maakt daarom gebruik van een uitzondering binnen de Europese waterregels. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: schilder- of stukwerk, timmer, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Link actueel.
1: Op zondag 14 juni kun je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad tijdens gluren in de tuin van de buren. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort tuin loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's zoals de verkoop van zelfgemaakte kunst of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestoolkit@gmail.com en ontvang meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags.

programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: je schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties...

0: locaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. In de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen na een dagenlange zoektocht. Gisteren werden bijna 100 scholen gesloten na meldingen van het dier. De beer van ongeveer 100 kilo werd uiteindelijk in een achtertuin gevonden en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Vorig jaar waren er in Japan ruim 200 aanvallen door beren en vielen er 13 dodelijke slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
6: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: Dinsdag 16 juni vindt om 10 uur 's ochtends de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld plaats in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse. Op diezelfde dag vindt deze workshop ook om 2 uur 's middags plaats in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van de bibliotheken. bzhe.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 14:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagmiddag rond 16:30 brak een grote brand uit in een appartement op de 4e verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd en vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. De aanleg van 2 natuurvriendelijke oevers in het kanaal door Voorne gaat niet door. Tijdens werkzaamheden werd onverwacht grote hoeveelheden puin en asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. De kosten

0: voor verwijdering staan niet in verhouding tot het beschikbare budget. Het waterschap maakt daarom gebruik van een uitzondering binnen de Europese waterregels. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link meer.
2: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
9: Chocoparadijs.nl.
8: Chocoparadijs.nl.
10: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
11: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
10: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
11: Check sundays.nl.
12: En nu terug naar de muziek.
13: Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kunnen vrijdag 19 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het interactieve evenement vindt plaats bij Elinium aan de Fazantenlaan en wordt voor de tweede keer georganiseerd op Voorneputten. Meer informatie over deze activiteit lees je in een artikel op onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk.

0: Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. In verband met de brandstichting bij een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in Kadir en Keer is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand brak gisteravond uit in het gebouw, waarna het volledig werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt en na ventilatie konden de bewoners later terugkeren. De politie onderzoekt nog de toedracht van de brand. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 20 juni kun je bij kinderboerderij Agathahoeve in Oostvoorne terecht voor een gezellige zomermarkt. De markt vindt tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags plaats en je kunt terecht voor allerlei unieke spullen die worden verkocht. Daarnaast zijn er ook allerlei kinderactiviteiten als springkussen en kun je je laten sminken. Meer informatie over de zomermarkt in Oostvoorne vind je op chemiva.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
4: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de 4e verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Wethouder Igor Bol gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. De aanleg van 2 natuurvriendelijke oevers in het kanaal door Voorne gaat niet door. Tijdens werkzaamheden werd onverwacht grote hoeveelheden puin en asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. De kosten voor verwijdering staan niet in verhouding tot het beschikbare budget. Het waterschap maakt daarom gebruik van een uitzondering binnen de Europese waterregels. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
0: Link reclame.

0: geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Jam hot.
1: Link actueel.
2: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
1: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zellevoet Sluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday Zellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zellevoet Sluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. SOMI, een stichting die collectieve rechtszaken voert over digitale platforms en privacy, begint een zaak tegen Snapchat. Volgens de organisatie heeft het platform een verslavend ontwerp en maakt het onrechtmatig gebruikersprofielen voor gerichte advertenties aan, ook van minderjarigen. Er wordt een schadevergoeding geëist, €1000 voor jongeren en €750 voor volwassenen. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten.

0: en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
9: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Link actueel.
1: Donderdag 11 juni vindt de voorlichting brandveiligheid plaats bij het hart van Hellevoet in Hellevoetsluis. Wijkbrandweer Megan van Luik en het SBO hebben de handen ineengeslagen om inwoners een voorlichting te geven over dit onderwerp. Wat kun je als bezoeker verwachten en wat wordt er allemaal besproken tijdens de voorlichting? Megan van Luik en Marianne van Straten van het SBO kwamen naar de studio om meer informatie te geven over de voorlichting.
2: Nou, eigenlijk was het heel leuk, want inderdaad, zoals ze vertelden, was het SBO super enthousiast vanuit het hoofdkantoor. Dus ik werd door de grote bazen werd ik gebeld van, we hebben echt een heel leuk iemand hier net gehad, super enthousiast. En, dus we dachten, nou oké, ik ben gelijk gaan bellen en op de nu kreeg ik het te pakken waar ik heel blij van was. En ze was net zo enthousiast, waardoor we eigenlijk al heel snel afspraken van, kom even naar het Hart van Hellevoet om te kijken van, is dit een locatie waar jij meer voorlichting kan geven om meer inwoners te bereiken? En daar was ze heel enthousiast over, waardoor we al heel snel kwamen van, we willen heel graag een voorlichting geven, we willen een bingo gaan doen, we willen gewoon heel veel om mensen te kunnen vinden.
3: Ja, het is in de vorm van een presentatie ga ik de voorlichting in dit geval geven. Dus ik heb daar een hele mooie PowerPoint voor is daarvoor gemaakt vanuit de afdeling Veilig Leven. Dus die gebruik ik ook. Er zit vooral ook veel beeldmateriaal in. Dus echt filmpjes die een goede toelichting geven op wat ik vertel. Dus laten we even het voorbeeld van een accubrand bijvoorbeeld. Wat we regelmatig zien. Dat is dan een fietsaccu. Die is gevallen of een fiets is omgevallen. Je stopt hem thuis in de lader. Je bent er niet bij. En of hij explodeert of hij vat vlam. Nou, daar heb ik dan bijvoorbeeld, dus dat vertel ik. Maar dan zit daar ook een goed filmpje bij. Ja. Dat mensen ook echt daadwerkelijk zien. Waarom geeft zij nou het advies om erbij te blijven? Hè? Of om een rookmelder dan boven die accu te hangen als je hem oplaadt op de oplaadplek. Weet je, dus dan krijgen mensen er gewoon een heel goed beeld bij.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 16:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Zondagmiddag rond 16:30 brak een grote brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. De aanleg van twee natuurvriendelijke oevers in het kanaal door Voorne gaat niet door. Tijdens werkzaamheden werd onverwacht grote hoeveelheden puin en asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. De kosten voor verwijdering staan niet in verhouding tot het beschikbare budget. Het waterschap maakt daarom gebruik van een uitzondering binnen de Europese waterregels. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken.

0: keek in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.

0: geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradek Tuinaanleg.nl.

0: Link Actueel.
1: Wat doe je als plotseling de stroom uitvalt? Of als er een grote storing, cyberaanval of incident in de industrie plaatsvindt? De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept inwoners op om voorbereid te zijn met een noodpakket. Woordvoerder Maaike vertelt in gesprek met Link meer over het nut van een noodpakket in huis.
2: Veel van de risico's die we in heel Nederland kennen, kennen we ook op Forne Putten. Maar in de Europoort, in de Botlek, haven- en industriegebied, daar gebeurt heel veel en wordt ook met gevaarlijke stoffen gewerkt. Dus de kans op een chemische

0: incident is daar natuurlijk wel groter dan in sommige andere delen van Nederland.
1: Nou raden jullie aan een noodpakket. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ik kan beter toch gewoon evacueren.
0: Nou ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de situatie. Als jouw regio of jouw dorp of jouw stad dreigt te overstromen, dan raden we je natuurlijk niet aan om met je noodpakket op zolder te gaan zitten of thuis te wachten tot er hulp komt. En dan kan het zijn dat we vragen om je naar een ander gebied te begeven. Maar op het moment dat de stroom uitvalt, kun je je met een noodpakket juist heel goed thuis redden. En is er echt geen reden om weg te gaan.
2: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
3: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: wel eens een lekker stopcontact gepakt?
1: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Koking Hint. Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: metselwerk of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd.

0: De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Van maandag 22 juni tot en met donderdag 25 juni vindt de nieuwe editie van de Avond Fiets Vierdaagse in Nissewaard plaats. Deelnemers van jong en oud kunnen gezamenlijk 4 avonden fietsen door de natuur van Nissewaard met afstanden als 8 kilometer, 25 kilometer en 35 kilometer per avond. De Vierdaagse gaat op de eerste avond van start aan het wielrenpad nummer 2 in Spijkenisse. Meer informatie over de Avond Fiets Vierdaagse in Nissewaard vind je op tcvp.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. De aanleg van twee natuurvriendelijke oevers in het kanaal door Voorne gaat niet door. Tijdens werkzaamheden werd onverwacht grote hoeveelheden puin en asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. De kosten voor verwijdering staan niet in verhouding tot het beschikbare budget. Het waterschap maakt daarom gebruik van een uitzondering binnen de Europese waterregels. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellvoorne.nl. Bewell Voorne,

0: Balans begint hier.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: En nu terug naar de

0: La chino que la familia.
1: Link actueel.
2: Wethouder Jeroen Posma heeft donderdag 4 juni een expositie geopend met portretten van veteranen uit Nissewaard. De fotoportretten zijn te zien in het gemeentehuis in Spijkenisse. De veteranen zijn gefotografeerd door Jan Brons en geïnterviewd door Martin Marcus. Het project maakt deel uit van een plan van veteranen Nissewaard om de veteranen de erkenning te geven die ze verdienen. We spraken tijdens de opening van de expositie met veteraan Joop.
3: Het is gewoon fantastisch dat dit gedaan wordt. Het geeft een stukje erkenning van de waardering. Ik ben in Libanon geweest, 6 maanden.
4: Zou je het weer doen?
3: Ja, ik zou zo weer gaan.
4: En waarom?
3: Je wil wat kunnen betekenen voor een ander. En dat is waarom dat ik het heb gedaan. En dat is waarom dat ik het weer zou doen.
2: Wil je de hele video bekijken? Ga

0: dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
1: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: De allerlekkerste

0: Gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadion. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft 2 boetes van in totaal 160.000 euro voor tabaksfabrikant Philip Morris vernietigd. Volgens de rechter was een proefactie voor het tabaksverhittingsapparaat IQOS destijds geen tabaksreclame, omdat het apparaat toen niet als tabaksproduct werd beschouwd. 6 andere boetes, samen goed voor ruim 236.000 euro, blijven wel in stand wegens overtreding van het reclameverbod voor tabaksproducten. Philip Morris heeft aangekondigd later inhoudelijk te reageren op de uitspraak. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. En 2 Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Ze worden verdacht van het importeren van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, 3:50, dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet dan? Echt wel.
7: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
8: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sundays Hellevoetsluis.
9: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
8: Sundays Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
9: Check Sundays.

0: www.omroepmax.nl. De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
1: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: What do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: Oh.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 11 juni staat een leuke en leerzame dag in de polders van Voorneput op het programma tijdens een nieuwe editie van de Poldersportdag. De organisatie van dit evenement heeft weer een mooi parcours in de polder uitgezet langs akkerbouw, melkvee en tuinbouwbedrijven. We zijn erg benieuwd naar de editie van dit jaar en daarom schoven Stefan en Rosalinda van de organisatie aan in de studio van Link.
2: Ja, nou, allereerst, het is nu al voor de 22e keer, dus het is echt al heel wat jaren. En het idee is ooit ontstaan, we hebben het eigenlijk afgekeken. Een eiland verder op de Hoekse Waard werd het al gedaan, werd het al georganiseerd. En nou, dat vonden we zo leuk. En toen is de commissie daar een dag mee wezen lopen. En nou, toen hebben we het hier nagebootst.
3: Ja, nou ja, het is eigenlijk voor ja, kinderen van groep 7 en 8 eigenlijk een hele leuke, leerzame dag als het gaat om het akkerbouw en tuinbouw, de agrarische sector, zeg maar, om in beeld te brengen wat wij eigenlijk als agrarische sector doen. Ja, dat doen we eigenlijk gewoon door middel van...

0: de activiteiten. Dus ja, het zijn dingen waarbij ze de dingen moeten doen, zoals spijkerbroek hangen of dat soort dingen. Maar er zijn ook activiteiten bij waar uitleg gegeven wordt over hoe bijvoorbeeld bepaalde gewassen groeien of ja, hoe uiteindelijk melk uit de koe komt. Dat soort verhalen. Ja, allemaal om ze wat meer kennis te geven over hoe het eigenlijk in de agrarische sector aan toe gaat, zeg maar.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar dan heb je ook wat. Dit is Link.
2: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Link actueel.
1: Tot en met 16 juli kun je meedoen aan een leerzame muziekworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar oud bij muziekvereniging Ons Genoeg in Rokanje. In een reeks van lessen maken kinderen kennis met instrumenten als een trompet, trombone en trommels. Uiteindelijk wordt de workshop op donderdag 16 juli afgesloten met een optreden samen met het leerorkest en het combo van Ons Genoegen. Meer informatie over de muzieklessen in Rokanje vind je op onsgenoegenrokanje.nl.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.

0: Link Actueel.
1: De gehele zomerperiode kun je elke donderdag en zaterdag weer meewandelen tijdens een instapwandeling van de gidsengroep Brielle. Een deskundige gids leidt bezoekers door de historische vestingstad Brielle en je gaat van start bij het standbeeld van koningin Wilhelmina op de markt voor het Historisch Museum. Het is niet nodig om jezelf van tevoren aan te melden voor de wandeling die 1,5 uur duurt. De lengte van de wandeling is tussen de 3 en 4 kilometer en meer informatie over de instapwandelingen van de gidsengroep in Brielle is te vinden op gidsengroepbrielle.nl.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.

0: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de 4e verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Wethouder Igor Bal gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link
4: weer.
3: Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, 10:03, dus nog een lange tijd van de zon genieten.
1: Reclame.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: En nu terug naar

0: Link actueel.
1: Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kunnen vrijdag 19 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het interactieve evenement vindt plaats bij Elinium aan de Fazantelaan en wordt voor de tweede keer georganiseerd op Voorneputten. Meer informatie over deze activiteit lees je in een artikel op onze website linkmedia.nl.

0: Link actueel.
1: Dinsdag 16 juni kun je vanaf 11 uur 's ochtends een kijkje komen nemen op de historische begraafplaats Maria Rust in Rokanje. Iedere dinsdagochtend zijn vrijwilligers van de historische begraafplaats aanwezig om vragen over Maria Rust te beantwoorden en kun je een route wandelen die op papier is uitgezet. Meer informatie over de open dagen van Maria Rust is te vinden op mariarust.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Donderdag 11 juni vindt de voorlichting brandveiligheid plaats bij het hart van Hellevoet in Hellevoetsluis. Wijkbrandweer Megan van Luik en het SBO hebben de handen ineengeslagen om inwoners een voorlichting te geven over dit onderwerp. Wat kun je als bezoeker verwachten en wat wordt er allemaal besproken tijdens de voorlichting? Megan van Luik en Marian van Straten van het SBO kwamen naar de studio om meer informatie te geven over de voorlichting.
2: Nou, eigenlijk was het heel leuk, want inderdaad, zoals ze vertelden, was het SBO super enthousiast vanuit het hoofdkantoor. Dus ik werd door de grote bazen werd ik gebeld van, we hebben echt een heel leuk iemand hier net gehad, super enthousiast. En, dus we dachten, nou oké, ik ben gelijk gaan bellen en op de duur kreeg ik het te pakken waar ik heel blij van was. En ze was net zo enthousiast, waardoor we eigenlijk al heel snel afspraken van, kom even naar het Hart van Hellevoet om te kijken. Van is dit een locatie waar jij meer voorlichting kan geven om meer inwoners te bereiken? En ja, daar was ze heel enthousiast over, waardoor we al heel snel kwamen van we willen heel graag een voorlichting geven, we willen een bingo gaan doen, we willen ja gewoon heel veel om mensen te kunnen ja. Kunnen vinden.
3: Nou, het is in de vorm van een presentatie ga ik de voorlichting in dit geval geven. Dus ik heb daar een hele mooie PowerPoint voor daarvoor gemaakt vanuit de afdeling Veilig Leven. Dus die gebruik ik ook. Er zit vooral ook veel beeldmateriaal in. Dus echt filmpjes die een goede toelichting geven op wat ik vertel. Dus laten we even het voorbeeld van een accubrand bijvoorbeeld. Wat we regelmatig zien. Dat is dan een fietsaccu. Hè, die is gevallen of de fiets is omgevallen, je stopt hem thuis in de lader, je bent er niet bij en of hij explodeert of hij vat vlam. Nou, daar heb ik dan

0: bijvoorbeeld, dus dat vertel ik, maar dan zit daar ook een goed filmpje bij. Ja. Dat mensen ook echt daadwerkelijk zien, waarom geven zij nou het advies om erbij te blijven? Hè? Of om een rookmelder dan boven die accu te hangen als je hem oplaadt op de oplaadplek. Weet je, dus dan krijgen mensen er gewoon een heel goed beeld bij.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 20 juni kun je bij kinderboerderij Agatha Hoeve in Oostvoorne terecht voor een gezellige zomermarkt. De markt tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags plaats en je kunt terecht voor allerlei unieke spullen die worden verkocht. Daarnaast zijn er ook allerlei kinderactiviteiten als springkussen en kun je je laten sminken. Meer informatie over de zomermarkt in Oostvoorne vind je op chemiva.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij oinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen

0: laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harte in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. De rechtbank heeft een 81-jarige man uit Assen veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote. De vrouw werd vorig jaar augustus omgebracht en haar lichaam werd later gevonden in een kanaal bij Tinarlo. De rechters spreken van een zuivere vorm van femicide nadat de vrouw seks had geweigerd en de relatie wilde beëindigen. De man werd vrijgesproken van moord wegens gebrek aan voorbedachte raden, maar wel veroordeeld voor doodslag. Hij geldt als verminderd toerekeningsvatbaar door hersenschade. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja, toch niet, Tom? Echt wel.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: Voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke 2CV en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden.

0: Dag. Volle avontuur en plezier. En sluit dan die trekkerdag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij 1verhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de 4e verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. Wethouder Igor Bal gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten.
6: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
9: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
10: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
11: En nu terug naar de muziek.
2: Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsebaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het luchtalarm blijft bestaan en wordt vervangen door een nieuw landelijk sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Dat schrijft minister David van Weel. Het huidige systeem is verouderd en beperkt inzetbaar. Naast NL Alert blijft een sirene volgens de minister nodig, omdat digitale waarschuwingen in crisissituaties of oorlog kwetsbaar kunnen zijn. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop

0: van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
4: Chocoparadijs.nl.
3: Chocoparadijs.nl.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
7: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
6: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
7: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het taal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de 4e verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. Wethouder Igor Bal gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.

0: weer.
1: Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten.
2: Flink reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruinsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Brielen, jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. Twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Frankrijk en Duitsland hebben het gezamenlijke straaljaagproject FCAS na 9 jaar en miljardeninvesteringen beëindigd. Conflicten tussen Dassault en Airbus over leiding en werkdeling plus meningsverschillen over militaire eisen maakten verdere samenwerking onmogelijk. Ja, de landen blijven wel samenwerken aan andere defensieprojecten. Duitsland onderzoekt inmiddels alternatieven voor een Europees gevechtsvliegtuig. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
3: Ladies and gentlemen, it's showtime!

0: Zo, rock and roll op je radio. Je hoort de Rock and a Hard Place van de Rolling Stones aan het begin van deze hemel van de rock and roll. Tot een uur of elf mag ik je vermaken met lekkere platen, hoor. En ze komen eraan straks. En bijvoorbeeld De Zomer Zonder Spijt van de Mens ga ik voor je draaien. De Smashing Pumpkins, I Am One. En later het uur hoor je ook de Strokes nog eventjes. En wat dacht je van deze? Dit is You Too and The Fly. Nu in de hemel van de rock and roll.
1: Gert-Jan Zevenbergen. Oh.

Reel, zo heet het nummer wat je net hoorde, van de Twisted Teens. En Blame the Clown is het album wat zij net hebben uitgebracht. Kun je eigenlijk alleen maar online verkrijgen als je het zou willen. En of luisteren natuurlijk naar Spotify, want daar staat hij ook op. Daarvoor nog U2 en The Fly in de hemel van de rock'n'roll. Daarin zometeen de Red Clay Strays en nu Cocaine van Eric Clapton.

We gingen terug naar 1999 met De Mens, de band in België. Seks verandert alles was het album waar dit nummer op stond. Zomer zonder spijt. Daarvoor nog de Red Clay Strays en Wanna Be Loved. En natuurlijk Cocaine van Eric Clapton. Ook die hoorde je voorbij komen in de hemel van de rock'n'roll. Een plaats waar je niet dood hoeft te zijn om aan beden te horen. Een band die dat ook bewijst, wat mij betreft dan, is The Heavy Heavy. Ze bracht in 2024 het album Miracle Sun uit. Dat was hun tweede plaat. En daarom stond dit, One of a Kind.

Vita-hit was het in, wat was het, ergens in de jaren 70. I Hear You Knocking van Dave Edmunds. Daarvoor nog de Smashing Pumpkins en I Am One. En daarvoor de Heavy Heavy met Miracle Sun. Zei ik dat het One of a Kind was? Nee, zo heet het album. Miracle Sun was het nummer wat je net hoorde. Enfin, ben je weer helemaal bij. Straks Elevator Boot van Counting Crows. Nu eerst The D-Lines. Zij hebben een nieuwe plaat uit. Nou, die is al een paar maanden oud. Wat is het, maand oud ondertussen? Album heet The Setup. En daar staan verschillende nummers op die ook The Setup heten. Dit is nummer 3, part 3 van de setup.

Ze verblijden de lage landen, ondanks nog met een bezoek. Beth Hart, daar heb ik het over. Je hoorde haar nu met haar grootste hit, L.A. Song. En daarvoor nog de Masters of Reality met Magical Spell. Dat nummer dat kwam uit, oh, het was al zijn geweest, 1988. Het debuutalbum Masters of Reality, wat ook wel de Blue Garden werd genoemd. En daarvoor hoorde je Counting Crows met Elevated Boots. Dat stond dan weer op het nieuwe album Butter Miracle, wat vorig jaar uitkwam. En daarvoor The Lines met The Setup uit het gelijknamige album. Zo, jij bent weer bij over wat we allemaal gedraaid hebben in de hemel van de rock'n'roll. En wat gaan we draaien? Nou, bijvoorbeeld Hard to Explain van The Strokes. And She Moves in Her Own Way van The Cooks.

out of my old clothes without anyone noticing.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de moderne technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. Sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Zijn belang zou volgens ingewijden honderden miljoenen euro's waard zijn. Spyker wordt onderdeel van fintechbedrijf W Group. Het merk kondigde ook de nieuwe C8 Preleader aan en wil technologiebedrijf Spyker Digital oprichten voor innovaties in de luxe autosector. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De 2 piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.

In de tijd dat John Cougar nog John Cougar heette en niet John Mellencamp, maar ook niet John Cougar Mellencamp. Ik heb het over 1982. Toen bracht dit album American Fool uit en daarop stond ook dit Jack and Diane. Een van de grootste hits van John Cougar Mellencamp of John Mellencamp. En dat laat hij ook weten, want binnenkort gaat hij op tour in Amerika. Dat is hij flink voor aan het trainen, laat hij overal zien. En dat betekent dat hij tijdens die tour alleen maar hits gaat spelen. Anderhalf uur, twee uur lang alleen maar hits, want zoveel hits heeft de man gehad in de Verenigde Staten. Of hij het ooit in Nederland gaat doen, ik denk het niet, maar in Amerika doet hij het wel. Deze eigenwijze John Mellencamp. Zometeen hoor je nog veel meer leuke muziek en eigenwijze muziek ook wel in de hemel van de rock'n'roll, want wat komt er allemaal aan? Ik heb bijvoorbeeld straks muziek van Jason Isbell. Even kijken.

0: Bruce Springsteen komt eraan. De Speed Boys heb ik nog voor je. John Hyatt, Star Sailor misschien ook nog wel eventjes. En The Editors zou ook zomaar eens kunnen. Misschien dat je ze zometeen allemaal nog voorbij hoort komen in deze hemel van de rock'n'roll. Maar eerst gitaren, Godsmack, I Stand Alone.
1: Gert-Jan Zevenbergen.
2: De hemel van de rock'n'roll.

2024 kwam Emil en de Sniffers met een album uit. Dat heette Cartoon Darkness. Draaien veel in de hemel van de rock'n'roll. Dit was Big Dreams. En daarvoor nog Godsmack met I've Had Alone. Straks King Hannah met Davy Says. Ik heb ook de ongenode gasten nog. Met Arizona Stop. Jawel, een beetje uit Venlo, hè. En hier is Jason Isbell. En Wind Behind the Rain in de hemel van de rock'n'roll. I knew

ook genoeg gast is de band rondom de Venloze zanger en journalist ondertussen, Peter Beker. En het jaar 2000 bracht die band het album uit Arizona Stop. En daarop stond ook dit nummer wat je net hoorde. Dat heette dus Arizona Stop en was dus daarmee ook het titelnummer. Zo, ja, daar ben je weer helemaal bij. Straks heb ik voor jou Bruce Springsteen hier in de hemel van de rock'n'roll. Want You're Gonna Miss Me When I'm Gone. Maar eerst MJ.

gingen terug naar de jaren 70 met The Arrows en A Touch Too Much, zo heette het nummer. En daarvoor een regelrechte hemelhit, The Speed Boys en Secret of the Heart. En je hoorde ook nog You're Gonna Miss Me When I'm Gone van Bruce Springsteen hier in de hemel van de rock'n'roll. Een plaats waar je niet dood hoeft te zijn om aan beter te worden. Zometeen bewijst Robert Finley dat, jawel. En deze van Wolf Ellis is ook wel heel lekker. Dit is een nummer van hun, even kijken van welk album komt dat? The Clearing van vorig jaar. Play It Out, je hoort hem nu in de hemel van de rock'n'roll.

59 Sound van The Gaslight Anthem uit 2008. Misschien wel het beste album van The Gaslight Anthem. En daarom stond ook dit nummer Great Expectations. En je draait het lekker in de hemel van de rock'n'roll. We draaien het veel in de hemel van de rock'n'roll. Omdat we gewoon zo'n super tof nummer vinden. Ja, en ik hoop jij ook. Daarvoor nog John Hyatt en A Thing Called Love. Zometeen gaan de hemelpoorten dicht. Het is echt waar. Het zit er allemaal weer zo goed als op. Ik

wens jou een prettige avond en voor zo direct wel trust. En als je niet gaat slapen, dan heel veel plezier met de dingen die je wel gaat doen. Volgende week dan is er weer een nieuwe hemel van de rock and roll. Wat ga ik nog horen? Wat ga jij nog horen? Nou, bijvoorbeeld, gaan we nog een stukje van die editors draaien? Ik weet het niet helemaal zeker. Ik denk dat het tegenvalt. We doen in ieder geval deze wel van Star Sailor en Silence is Easy. Of wil je het omdraaien? Zullen we het omdraaien? Dat doen we eerst de editors en When Anger Shows. En als we dan tijd over hebben, doen we nog Star Sailor. Nou, doen we het zo. Prettige avond. Hoi.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke

0: prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z. Want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet. En kijk ook alvast op grando.nl.
1: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch, niet dan? Echt wel.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagmiddag rond 16:30 brak een grote brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. Wethouder Igor Bol gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek

0: waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De 2 piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoet Sluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen.

0: gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur link.

0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Koudkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage. Eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de 4e verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden.

0: bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. Wethouder Igor Bal gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: En nu terug naar de muziek.

0: Wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de

0: de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. Wethouder Igor Bol gaf vrijdag het startsein voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. De aanleg van twee natuurvriendelijke oevers in het kanaal door Voorne gaat niet door. Tijdens werkzaamheden werd onverwacht grote hoeveelheden puin en asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. De kosten voor verwijdering staan niet in verhouding tot het beschikbare budget. Het waterschap maakt daarom gebruik van een uitzondering binnen de Europese waterregels. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan

0: geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Vers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zennevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zennevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zennevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. De justitie misbruikte zij haar vorig jaar na